Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

Doe bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

Goedemorgen, dit is GLFM 107, 107.8 FM voor ganse Zijderkempen. Digitaal via glfm.be of de radioplayer app. En hier zijt Geel in de Zijderkempen. Raadplegen natuurlijk op onze website glfm.be.

Snel een blik werpen op de weerkaarten voor geel in de Zuiderkempen. Wat zie ik deze ochtend? Eerst brede opklaringen. Nadien ontstaan er stapelwolken en het blijft droog. De temperatuur komt maximaal uit op 17 graden Celsius. En er staat een zwakke wind uit oostelijke of uit veranderlijke richtingen. Dit zijn ook de

De House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
1: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met mensen weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
0: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
2: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
0: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: 7 voorbij. Goedemorgen, ik ben Wim, nog bij je tot 12. Dit is Gele Fem. En deze dame, dat is echt een fenomeen uit Nijlen. Pommelien Thijs.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: 88 in geel.
1: Maatjes, de lekkere haringhap.
2: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
0: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
2: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Dox, Volvo Rutte en Bank van Breda.
3: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.

Fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is GLFM. Nu, zondag vindt in Geel de triathlon plaats. En daardoor gelden in en rond Den Haard heel wat parkeer- en verkeersverboden. En moeten weggebruikers rekening houden met mogelijke hinder. Lees allemaal op onze website gfm.be.

0: je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en GLFM.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ontbijt is groot.

0: C'est très belge.
1: Aventuur. Aventuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Geel FM.

0: say goodnight.
1: GFM 107, 107.8 FM voor ganse Zuiderkempen. Digitaal via gfm.be of de Radioplayer app. Bij IJsborken in Tielen bij Kastelee is een nieuwe productielijn geopend voor ijspralines. De investering zorgt voor extra capaciteit en versterkt de positie van het bedrijf dat al meer dan 90 jaar bestaat. Meer over dit nieuws bij gfm.be.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
1: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
0: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
2: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
0: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

fijn dat je ons gevonden hebt. Dit is Geel FM. Het blijft in Geel verboden om te zwemmen in de Dekshoevenvijver. Dat beslist in het stadsbestuur naar onderzoek naar mogelijkheden om op water te gaan zwemmen. Lees allemaal op onze website geelfm.be.

persoon, jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft.

0: op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Maatjes, de lekkere haringhap. Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
2: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
1: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
3: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
4: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
5: Hé, zo rap.
6: Ja, en je makelaar Quanta Costa?
4: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
5: Dat meende je niet.
4: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
5: Dus geen kost.
4: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
7: Imo SP. Dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
8: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
9: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij.

0: Gerfijn met de muziek uit de film Zootopia 2, die je momenteel kan bekijken in studio's in Geel. Je hoort er nog een keer Shakira. 1 minuut voor cultuur.
1: Op woensdag 13 mei om 19:30 avonds is het de kleine parade in het cultuurcentrum De Werft. Wild kamperen in je hoofd. Een voorstelling van en met People on Stage. Wat gebeurt er als je de muren van de zorg vervangt door de planken van een podium? Bij People on Stage geloven ze dat creativiteit de kortste weg is naar verbinding. Onder begeleiding van René Krol, Mien Helzen, Silke Alexandre en Ella Antoni is er de afgelopen maanden intensief gewerkt. In kleine groepjes met mensen uit verschillende werkorganisaties ontstond er iets prachtigs. Een voorstelling Wild kamperen in je hoofd. De Kleine Parade. Een mobiele theatergroep doorbreekt de drempel tussen het grote publiek en mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Geen uitsluiting, maar pure podiumkunsten die het welzijn verhoogt. Kom kijken, laat je verrassen en ontdek de kracht van samenwerken. Op woensdag 13 mei om 19:30 avonds in Cultuurcentrum De Werf. People on Stage, waar iedereen een hoofdrol speelt. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut voor cultuur.

0: Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
1: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons, wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden, een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden, winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
4: Geel FM.

Fijn dat ons gevonden hebt. Dit is Geel FM. Snel een blik werpen op de weerkaarten voor Geel in de Zuiderkempen. Eerst brede opklaringen. De zon is volop van de partij. Nadien ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel droog en de temperatuur wel die gaat uitkomen op 17 graden Celsius. En er waait een zwakke wind uit oostelijke of uit veranderlijke richtingen. En straks om 8 zijn er de actualiteiten uit Vlaanderen, België en de wereld, verzocht door het persagentschap Belga.

bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
1: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
0: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
2: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
0: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog. Wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode. Daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: GLFM.

Goedemorgen, dit is Geel FM met Wim nog bij tot 12. De gemeenteraad van Geel die heeft postuum de titel van Erit Schepen toegekend aan Nadine Laremans. Daarmee wil de stad haar bedanken voor haar jarenlange inzet. Laremans was sinds 2001 gemeenteraadslid, werd in 2007 Schepen en ze overleed op 1 november vorig jaar. Meer over dit nieuwsfeit lees je natuurlijk op onze website geelfm.be.

0: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be. Goedemorgen, Geel FM.
1: Jij hoort bij ons.

0: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
1: Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis. Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
2: Oeh la la, c'est Trebelsch.
0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
3: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
4: Met dank aan Superjump en Geel FM.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
5: Maatjes, de lekkere haringhap.
6: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
4: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
6: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.
7: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskool gegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
8: Da Barone, il vero gusto d'Italia.

Lover. Goedemorgen, dit is GFM. De kinderafdeling Planeet Goudgeel van ziekenhuis Geel bestaat 1 jaar en viert dat met een nieuwe engagement van Fighters Against Cancer. De organisatie schonk opnieuw geld en onthulde een symbolisch beeld van het figuurtje Penny. Lees allemaal op onze website gfm.be.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

10 voorbij, dit is GFM. Morgen vindt er in Meerhout opnieuw de dag van de jeugd plaats. Van 2 tot 6 in de namiddag kunnen kinderen en jongeren gratis genieten van tal van activiteiten zoals springkastelen, karaoke, gekke fietsen en kinderanimatie. Meer hierover gfm.be.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
2: Geel FM.

Goedemorgen, GLFM met Wim nog bij tot 12. In de nieuwe Michelin-gids zijn opnieuw sterren uitgereikt, met ook erkenning voor restaurants in onze regio. In Westerlo behoudt Maison Colette zijn 2 sterren. Lichtaart krijgt Pastrie opnieuw 1 ster, net als Labelle in geel. Meer over dit nieuws uit GLFM.nl.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroekt.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
5: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Millicenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar millicentersmets.be.
6: Maatjes, de lekkere haringhap.
7: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
8: Een top-event georganiseerd door Rotary Mall dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
7: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
9: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
10: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
9: Bel 014 58 82 82
10: of surf naar gelfm.be voor meer info.
9: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd. Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.

GFM, vlug eens een blik werpen op de weerkaarten voor Geel in de Zijderkempen. En die vertellen mij heel veel. Het is mooi weer daarbuiten. Wel wat brede opklaringen. Nadien ontstaan er stapelwolken. Temperatuur maximaal 17 graden Celsius.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel in de Nieuwstraat 87 in Geel.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
1: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: Shoppen in Ole maakt compleet bij Brasserie O voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
1: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ons.

0: là là, c'est très belge.
1: Heel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment. Geel FM.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
1: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
0: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
2: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
0: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
3: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
0: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.

0: avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in geel. Muziekhuis.
1: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
5: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit, met Garage Lavrijse in Geel.
6: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
7: Maatjes, de lekkere haringhap.
8: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
9: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
8: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.
10: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be.
11: Da Barone.

0: avontuur.
1: Op woensdag 13 mei om 19:30 s'avonds is het de kleine parade in het cultuurcentrum De Werft. Wild kamperen in je hoofd. Een voorstelling van en met People on Stage. Wat gebeurt er als je de muren van de zorg vervangt door de planken van een podium? Bij People on Stage geloven ze dat creativiteit de kortste weg is naar verbinding. Onder begeleiding van René Krol, Mien Helzen, Silke Alexandre en Ella Antoni is er de afgelopen maanden intensief gewerkt. In kleine groepjes met mensen uit verschillende werkorganisaties ontstond er iets prachtigs. Een voorstelling Wild kamperen in je hoofd. De Kleine Parade, een mobiele theatergroep, doorbreekt de drempel tussen het grote publiek en mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Geen uitsluiting, maar pure podiumkunsten die het welzijn verhoogt. Kom kijken, laat je verrassen en ontdek de kracht van samenwerken op woensdag 13 mei om 19:30 s'avonds in Cultuurcentrum De Werf. People on Stage, waar iedereen een hoofdrol speelt. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
0: 1 minuut.

Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij.

0: Bij.be.
1: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelsch. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelsch in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelsch.be.
2: Oh la la, c'est Trebelsch.
3: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be. Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
4: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.

Bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
1: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. En zijn we wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
0: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
2: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
0: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
3: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
0: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
0: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
5: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel. Een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
6: Geel FM.

0: champagne. Mijn huis is juist verkocht.
1: Hé, zo rap. Ja. En je makelaar, Quanta Costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
1: Dat meen je niet.
2: Ja, Imo SP, die vond een rap een koper, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
1: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
3: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
5: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
6: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-olen.be.
7: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is

0: Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia. Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
2: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
3: Maatjes, de lekkere haringhap.
4: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
5: Een top-event georganiseerd door Rotary Mall dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.nl.
6: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
2: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
3: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
1: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
1: Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De zaak in Geel waar je alle muziek kan vinden. Ontdek de nieuwste cd's tegen de beste prijzen. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruime aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
2: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
3: Met dank aan Superjump en Geel FM.
4: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in ons...

0: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.
1: Goedemiddag, Geel FM. Jij hoort bij ons.

0: Center Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.be. Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting? Een verhuis? Benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld. Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be. Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
1: Maatjes, de lekkere haringhap.
2: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
3: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
2: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.
4: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere asdagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be. Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
5: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, op een maand zeker.
5: Nee, binnen de week.
6: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
5: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die net dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
7: Kijk snel op imosp.be.
8: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel, vlakbij de ring, met gratis parkeergelegenheid, handig bij het afhalen. Zet de eerste toon en kijk op music-vanderheijden.be.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel, waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concepts. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concepts.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: Italië op je bord? Bij Dabarone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Dabarone, il vero gusto d'Italia.
1: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
3: Bel 014 58 82 82
2: of surf naar geelfm.be voor meer info.
3: Radioreclame op GeelFM rendeert gegarandeerd.
1: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.

0: Je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
2: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
3: Hé, zo rap.
4: Ja, en je makelaar, quanta costa?
2: Niks gekost, hè. Dat heeft opgebroegd.
4: Dat meen je niet.
2: Ja, Imo SP, die vonden rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
4: Dus geen kost.
2: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
5: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
6: Geel FM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.
3: Geel FM.

0: Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
1: Oh la la, c'est très belge.
2: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar? Bel 014 58 82 82 of surf naar gelfm.be voor meer info. Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd.
0: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken met onder meer verse pasta en houtskool gegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone, il vero gusto d'Italia.
3: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop de Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop de Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerkengarage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs, Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel. Avontuur. Avontuur. Spanning. Spanning. Muziek. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. De nieuwste films of tv-series op DVD en Blu-ray. Een gigantische collectie klassiekers. En wat er niet is, kan zeer snel geleverd worden. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
5: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
6: Maatjes, de lekkere haringhap.
7: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
8: Een top-event georganiseerd door Rotary Mall dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
9: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
10: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
8: Met dank aan Superjump en GLFM.
11: GLFM.

0: avontuur.
1: Op woensdag 13 mei om 19:30 s'avonds is het de kleine parade in het cultuurcentrum De Werft. Wild kamperen in je hoofd. Een voorstelling van en met People on Stage. Wat gebeurt er als je de muren van de zorg vervangt door de planken van een podium? Bij People on Stage geloven ze dat creativiteit de kortste weg is naar verbinding. Onder begeleiding van René Krol, Mien Helzen, Silke Alexandre en Ella Antoni is er de afgelopen maanden intensief gewerkt. In kleine groepjes met mensen uit verschillende werkorganisaties ontstond er iets prachtigs. Een voorstelling Wild kamperen in je hoofd. De kleine parade. Een mobiele theatergroep doorbreekt de drempel tussen het grote publiek en mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Geen uitsluiting, maar pure podiumkunsten die het welzijn verhoogt. Kom kijken.

0: Laat je verrassen en ontdek de kracht van samenwerken op woensdag 13 mei om 19:30 s'avonds in Cultuurcentrum De Werf. People on Stage, waar iedereen een hoofdrol speelt. Tickets verkrijgbaar via www.dewerft.be.
1: 1 minuut voor cultuur.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Op zoek naar een perfecte outfit? Ontdek deze bij Boutique Bafuto in Balen. Bij Bafuto vind je vlotte, betaalbare en stijlvolle kleding voor dames met een maatje meer. Kom langs bij Bafuto en beleef een persoonlijke shopervaring met professioneel advies. Bij Bafuto maak je tevens kennis met steeds de nieuwste collecties dameskleding. Bezoek Bafuto in Balen, Scheps 81. Of nam je reeds een kijkje op www.bafuto.be, waar je de online shop kan vinden en de openingsuren. Bafuto, waar mode en plezier elkaar tegenkomen. Tot snel bij Bafuto. Sst, tegen niemand zeggen. Bafuto is open op iedere eerste en derde zondag van de maand.
0: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkelom 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
2: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugbyclub Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugbyclub Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
0: Geen zin om zelf je ontbijt te maken? Start je dag vanaf 9 uur met een klassiek, vegetarisch of luxe ontbijt bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassiekere als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.

fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
1: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
0: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
2: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
0: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen en Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
3: Perfect begin, denk ik, hè. Ja, leuk. We gaan daar ook van genieten, hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan en het was super aan iedereen.
0: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Maatjes, de lekkere haringhap.
1: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
2: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
1: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Derdalen, Eurocollect, Docs, Volvo Rutte en Bank van Breda.
3: Ben je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
4: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
5: Amai Linda, dat gaat er niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
6: Ja, op een maand zeker.
5: Nee, binnen de week.
6: Wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
5: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen. En die vonden rap een koper. Hè. En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
6: En wie zijn dat?
5: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
7: Kijk snel op imosp.be.
3: Millicenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Miele Center Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar mielecentersmets.nl.

0: Zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is dé multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel. Of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel.
1: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
0: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit met Garage Lavrijse, Molseweg 88 in Geel.
2: Geel FM.

0: kaas. Echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Das Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
1: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
0: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord, maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
2: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
0: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van de Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
3: Om 20 voor 4 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
0: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.
4: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij de Pluimhoeve. Want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van de Pluimhoeve. En bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel. Een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
5: Geel FM.

0: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie O-Olen.be.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: De Geelse Centrumhandelaars ontvangen je met open armen. Een ruim aanbod, de grootste merken en altijd parking in de buurt.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Kom naar het bruisende centrum van Geel en geniet van wat lekkers in een van de vele horecazaken. Meer weten? Kijk op geelcentrum.be en volg ons via sociale media.
1: Geel Centrum, dat is kleurig winkelen.
2: Met dank aan Superjump en Geel FM.
3: Zondagochtend. De koelkast is leeg. Maar je goesting in

0: c'est très belge.
1: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie. Sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.

0: Ja.
1: 1 minuut voor 1 vereniging. Ben jij lid van een vereniging en wil je in het oor springen van de Kempenaar? Mail dan jouw activiteit naar redactie@geelfm.be en jij krijgt van ons 1 minuut gratis zendtijd. 1 minuut voor 1 vereniging. Voor meer info surf naar geelfm.be.

0: een ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Zin in Italië op je bord? Bij Da Barone in Geel geniet je van authentieke Italiaanse keuken. Met onder meer verse pasta en houtskoolgegrild vlees en vis. Ontdek de warme mediterrane sfeer op de hoek van Diestseweg en Gasthuisstraat. Onze parking is altijd bereikbaar met de wagen. Meer info over de menukaart en openingsuren? Kijk op dabaronegeel.be. Da Barone. Il vero gusto d'Italia.
2: Of je als muzikant nu voor de zachte aanpak gaat. Of voor het harde werk. Met Van der Heijden zet je meteen de juiste toon. Music Van der Heijden heeft alles voor elke muzikant. Van plektrum tot drumstel, piano, gitaar, blokfluit, versterker, microfoon, viool, saxofoon, lichtshow, mengtafel. Kortom, alles. En belangrijk, zag je elders een lagere prijs? Zeg het ons. Wij gaan mee of we doen beter. Music Van der Heijden. Een persoonlijke uitleg. Eigen hersteldienst tot zelfs huuraankoop. Music Van der Heijden. Winkel om 87 in Geel. Vlakbij de ring. Met gratis parkeergelegenheid. Handig bij het afhalen. Zet de eerste toon. En kijk op music-vanderheijden.be.
3: Wil jij deze plaats innemen met reclame voor jouw zaak? Bel nu 014 58 82 82.
4: Slim vooruit met Garage Lavrijse in Geel. Lavrijse is de multimerken garage met een persoonlijke aanpak en is gespecialiseerd in Peugeot en Citroën. Lavrijse is ook erkend dealer voor DAF en Peugeot scooters. Of het nu gaat om de aankoop van een nieuw of jong tweedehands voertuig, onderhoud, herstelling of carrosseriewerken. Bij Lavrijse ontvangen ze je met open armen. Kom eens langs Molseweg 88 in Geel of kijk op lavrijse-geel.be. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse in Geel.
5: Champagne. Mijn huis is juist verkocht.
6: Hé, zo rap.
7: Ja, en je makelaar, quanta costa?
5: Niks gekost, hè. Dat heb je opgebroekt.
7: Dat meende je niet.
5: Ja, Imo SP, die vond een rap een kopers, hè. En die net dat verkocht aan een prijs waarom ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
7: Dus geen kost.
5: Nee, dat brengt op. Schrijf hem maar op.
8: Imo SP. Dat is geen kost. Dat brengt op. Kijk snel op imosp.be.
4: Bij Garage Lavrijse kan je nu ook terecht voor de plaatsing van brinktrekhaken op voertuigen van alle merken. Slim vooruit. Met Garage Lavrijse. Molseweg 88 in Geel.
9: Maatjes, de lekkere haringhap.
10: Op vrijdag 29 mei is het weer zover. De Maatjes.
11: Een top-event georganiseerd door Rotary Mol dat doorgaat in het Kristallijn in Mol. Het Maatjes-event is een avond vol netwerken, lekker eten en feesten met live optreden van Funky D. De opbrengst gaat integraal naar de goede doelen uit de regio. Bestel nu je tickets op rotarymol-maatjes.be.
12: De Maatjes worden mede mogelijk gemaakt door Belfius, Eduard Aanhangwagens, VDNK Dakwerken en Van Hees Metalen.
13: Avontuur. Avontuur. Spanning. Muziek. Je vindt het bij Tony's Muziekhuis. Fan van vinyl? Wij ook. Uw klassieker op LP. De nieuwste LP-releases? Wij hebben ze. Zelfs naden voor uw draaitafel zijn bij ons verkrijgbaar. Dat is Tony's Muziekhuis. Bekijk alle promoties op de Facebookpagina van Tony's Muziekhuis. Tony's Muziekhuis. Daar zit muziek in. Pas 36 in Geel. Tony's Muziekhuis.
14: Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpseweg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren, surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nierstraat 87 in Geel.

0: bij Brasserie Flore. Door de week zijn er de lekkere dagschotels. Iedere dinsdag steak, sla met friet. Op woensdag serveert Brasserie Flore een klassieker als dagschotel. En op vrijdag geniet je met volle teugen van een overheerlijk visgerecht. Brasserie Flore aan de Markt in Geel. Alle dagen open, behalve maandag en donderdag. Voor de openingsuren en meer info, kijk op brasserieflore.be.
1: Milecenter Smets bestaat al meer dan 60 jaar. Een familiebedrijf dat dicht bij jou staat met persoonlijk advies. Ontdek in de moderne belevingswinkel op de Markt in Kasterlee het volledige gamma van Miele. Waaronder wasmachines, koelkasten, stofzuigers en alle keukentoestellen. Jouw thuis op zijn best. Dat ontdek je in Milecenter Smets op de Markt in Kasterlee. Meer info? Surf naar milecentersmets.be.
2: Op zoek naar een wijn die echt bij je past? Bij Wijnshop De Proeverij in Geel vind je wijnen met karakter. Zorgvuldig geselecteerd, verrassend betaalbaar en altijd met een verhaal. Kom proeven en laat je inspireren bij Wijnshop De Proeverij. Stationstraat 93 in Geel. Open op woensdag en zaterdag van 13 tot 18 uur. Kijk ook op www.deproeverij.be.
3: Hoor je dat? Dat is geen barbecue in je tuin. Dat zijn de Stone Food Nights bij Trebelge. Vanaf 5 uur in de namiddag bak je zelf steak, kip, scampi of een mixed grill op een hete steengril aan tafel. Met frietjes, saus, een fris laadje, een drankje van de tap of een glas wijn. En een dessert. Kom snel naar Trebelge in Shoppingpark Olen. Of klik naar trebelge.be.
4: Oh la la, c'est Trebelge.
5: GLFM.

0: je ondernemer of een privépersoon? Jonge surfer, jong gezin of eeuwig jonge zestiger? We willen allemaal online blijven, kunnen bellen en tv kijken. Telenet Center Nika weet dat. Bij Telenet Center Nika ben je geen nummer, maar lossen we de problemen echt op. Nieuwe aansluiting, een verhuis, benieuwd naar de nieuwbouwpromo's? Kom eens praten met Telenet Center Nika. Een team dat samen meer dan 40 jaar ervaring heeft in telecom. Dus voor het beste advies moet je echt bij ons zijn. Graaf de Brokvielstraat 21 in Mol. Telenet Center Nika, waar service echt telt, ook nadat u heeft besteld.
1: Amai Linda, dat gaat je niet geloven. Mijn huis is al verkocht.
2: Ja, op een maand zeker.
1: Nee, binnen de week.
2: Huh, wat heb jij gedaan? Nog rap een jacuzzi in de beleving gezet?
1: Nee, Imo SP die stelde de juiste vragen en die vonden rap een koper. Hè? En die heeft dat verkocht aan een prijs waaraan ik het zelf nooit had kunnen verkopen.
2: En wie zijn dat?
1: Imo SP, dat is geen kost, dat brengt op.
3: Kijk snel op imosp.be.
4: Op zoek naar actie, team spirit en een stevige portie adrenaline? Ontdek rugby in Laakdal. Hard op het veld, hecht naast de lijn. Rugby Club Laakdal. Kom het gratis proberen. Wij kijken uit naar nieuwe helden en heldinnen. Sluit je aan bij de coolste clubsport van het moment. Rugby Club Laakdal. Maak deel uit van onze familie, sportief, competitief en maak vooral veel plezier. Check onze website rclaakdal.be of mail naar info@rclaakdal.be. Ben jij klaar om je grenzen te verleggen? Dit is jouw moment.
5: Shoppen in Ole maakt het compleet bij Brasserie O. Voor de O van smaak en gezelligheid. Van ontbijt tot diner, van koffie tot cocktails. Wij zorgen voor memorabele momenten. Brasserie O in shoppingcenter Ole. 7 op 7 open. Brasserie-o-olen.be.
6: Hoe spring je in het oor van de Kempenaar?
7: Bel 014 58 82 82
6: of surf naar gelfm.be voor meer info.
7: Radioreclame op GLFM rendeert gegarandeerd. GLFM.

0: je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meustraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
0: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel. Geel FM.

0: Nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicore tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Op zoek naar een originele en lekkere manier om je gasten thuis of in een feestzaal te imponeren? Maak kennis met Flying Pizza van Pita Geel. Gaat het nu om een communiefeest, babyborrel, receptie, jubileum, familie- of bedrijfsfeest? Pita Geel komt met een mobiele oven naar je toe. Met een ruime keuze van hapjes, verse pizza's, pasta's en een aanbod van desserten. Meer info over Flying Pizza? Surf dan naar pita-geel.be of loop eens langs. Pita Geel, in de Nieuwstraat 87 in Geel.
4: Geel FM.

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.

0: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt-het-vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
1: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
0: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
0: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

0: nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne LED-schermen zorgen voor de ultieme sfeer. Een extra leuk weetje? Je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe-restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint.
1: Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Waar haar, huid en geest centraal staan. Als natuurkapper laten we graag iedereen stralen. Natural Concepts. Natural Concepts. Natural Concepts. Natuurlijke kappersproducten, unieke lichaamsbehandelingen en wekelijkse yogalessen. Je vindt het allemaal bij Natural Concept. Meeuwstraat 4A in Geel. Voor meer informatie en openingsuren surf naar naturalconcept.be. Relax, geniet en straal met Natural Concept.
2: De stad Geel registreerde in het najaar van 2025 659 sluikstortgevallen, goed voor 2800 kilogram afval. Inwoners melden sluikstort sneller, wat wijst op meer betrokkenheid. Wie betrapt wordt, riskeert een gasboete tot €500 en bijkomende opruimingskosten tot €750. In 2026 investeert Stad Geel extra in de strijd tegen sluikstort. In de omgeving van het kanaal in Ole zijn verhoogde concentraties metalen in de lucht gemeten. Metingen door Orubis en Umicor tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde ligt. Andere metalen zoals lood, nikkel en cadmium blijven onder de norm. Volgens het departement Zorg is er geen bijkomend gezondheidsrisico. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie verder op tot tegen 2030. MPI Oosterlo in Geel viert dit weekend zijn 65ste verjaardag met een tentoonstelling, Vlaamse kermis en dessertenbuffet. Dit jubileum gebeurt in moeilijke omstandigheden, want de wachtlijsten voor opvang lopen op tot een jaar. MPI Oosterlo biedt opvang, onderwijs, begeleiding en werk aan mensen met een verstandelijke beperking. Het lokaal bestuur van Laakdal plant in 2027 een nieuwe fietsenstalling aan de sporthal, speciaal voor koersfietsers en mountainbikers. Met een budget van €10.000 wil het bestuur het comfort en de veiligheid verbeteren. Schepen van Sport Niels Vermeulen zegt dat nog onderzocht wordt welk type stalling het meest geschikt is en waar die precies zal komen. Vito heeft in Mol een nieuwe pilootinstallatie geopend voor de productie van duurzame cementvervangers. De zogenoemde Flash Calciner zet kleirijke filterkoeken uit baggerspecie om in materiaal dat cement kan vervangen. Met deze nieuwe installatie wil Vito experimenteren met verschillende kleihoudende afvalstromen voor een milieuvriendelijker bouwsector. Dat was het radionieuws uit de Zuiderkempen.
3: Pita, pizza of pasta? Bij Pita Geel in de Nieuwstraat hebben ze de lekkerste gerechten. Pita, pizza of pasta in kleine of grote formaten. Pita Geel is 7 dagen op 7 open en levert 's middags en 's avonds aan huis of op kantoor. Alle gerechten bestel je via de website pita-geel.be. Pita, pizza, pasta en daarmee basta. Pita Geel, alle dagen open, vanaf 11 uur 's ochtends. Pita Geel, Nieuwstraat 87 in Geel.

je zondag nog boodschappen doen? Geen paniek. Bij Alma Geel staan de medewerkers ook op zondag voor je klaar. Of het nu gaat om verse producten, je favoriete snacks of je wekelijkse boodschappen, Alma Geel, iedere zondag open van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds.

0: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
1: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
0: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
2: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
0: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.
3: Een ei hoort erbij. En een ei van de Pluimhoeve maakt je blij. Zorgboerderij De Pluimhoeve, want gelukkige kippen zorgen voor de lekkerste scharreleieren. Door het zelfbereide kippenvoer proef je het verschil. De Pluimhoeve levert ook aan horeca of lokale bedrijven. Kom de eieren proeven van De Pluimhoeve en bezoek onze eierenautomaat dag en nacht. Aan de Meeuwstraat 4A in Geel, een zijstraat van de Antwerpse weg. Kijk op eierautomaat.be.
4: Geel FM.

nieuw bij de House of Fun. Bowling zoals je het nog nooit beleefd hebt. 12 gloednieuwe banen, een coole lichtshow en moderne ledschermen zorgen voor de ultieme sfeer. En extra leuk weet je, je mag gewoon bowlen met je eigen schoenen. Boek nu je bowlingsessie op thehouseoffun.be. Niet zo'n bowlingfanaat? Ontdek ook onze karaoke, arcade games, het Baboe restaurant en de hippe loungebar. The House of Fun, aan de Antwerpse weg 69 in Geel. Waar plezier begint...

0: Dat is echt vers.
1: En lekker.
2: Dit is echt kwaliteit.
1: En een heel ruim aanbod. Je hoort het zelf. De klanten van Alma in Geel zijn heel tevreden klanten. Een ruim assortiment kwaliteitsproducten, waaronder charcuterie in bediening aan voordelige prijzen. Gratis ruime parking voor de deur en vriendelijke bediening. Dat is Alma, op de hoek van de Ring en de Pas in Geel.